0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Are you in music?
1: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een dweesdik masker met een schief gebit. En wat malonje gebaat.

0: zo spijtig van een roze lipje.
1: Carnavalisten en andere vreemdetisten, je weet je dan. Ajoe Music, Zare Radio.

0: café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

ik al, werven aten verslijten. Ons lestenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, maar het is wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk coleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: ik ben ooit.
1: Allee, wat zit je? Ik sta met hem al hier in de begoschel, nee.
2: Ayo, music.
3: R-Radio.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na, direct, meer carnavalits. Fleister toch, monaïst. Het nieuws.
2: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen, later opklaringen en tot 24 graden, 's avonds opnieuw kans op een bui.
0: Ion Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Esterweer!
1: Wat dat brengt? Een GMB-café?
0: Nee, de Neven-app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou!
0: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app.
2: App de mal.

0: tierenaal gestoef. Maar zitten dikkes in de poef. Zijn zelfs zoek naar het plusje van bier gaat. Maar van den bier, zijn zammels we benaad. Alder is bokje een kans, zijn ontspringende dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadaal.
1: Heel dan nog niet eer het vel verkoeper van den bier. Dat doe je als je hem doet een etje doel.

0: alles wat dat aan ons neergeer noert.
1: Wow, was dat lawaat hier, zeg. Zie je wat dat niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom, jong. Mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten. Allee, jong.

0: vermogen, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champions al op het puntje kan Paris.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier weer een ander aan.
1: Ah, boos zit je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ajoe Music.
4: Gedierig goede muziek.

Xenophon van de Vulda Goeits van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelijk gegaar bestond er echt geen ding. Kijk, het is nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: AJOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stichter.
1: Ja, direct, meer carnaval is. Vlijster toch, Monai is het nieuws.
2: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen, later opklaringen en tot 24 graden, 's avonds opnieuw kans op een bui.
0: AJOI Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: De week van vastenavond, avond kijk mijn vrouw.
1: Ja, wat is dat niet zeggen? Nee, vliegen aan de voor, maar ze red. Het kon nog niet over tetten. Wat hè? Hoeveel kontjes? Allee, dat is even de jalitten. Ze zijn lekker allemaal.

0: lite mer.
1: Österweir!
2: Vad har brunt? GMA Café!
1: Med The Neven App for Follow Your Music!
2: För Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu!
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
3: App hem al!

0: was dan aan de grof?
1: Och, jong, af dat bakkers.
2: Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om, alsjeblieft.

0: beetje lucht naar mijn longen.
1: Na 100 meter bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
0: Ja, dat zijn je schat. Hoe de verkeerde tuts?
1: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herbrekenen.

dag en nacht. Van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: Serafan van de Vulja Goeits van City Music. Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost naar Ierlek.

0: Hey kamerad, wat ging hier, de Frankie?
1: Ah, de Frankie!
0: Zeg maar, naar haar die zonnige moet nog geschierd werden. Ik heb gehoord dat geworden een specialist is, dat heeft toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg je?
1: Opzien! Zeg Frankie, vet te schieren, toch? Zit hem aan, zeg je? Even te maken, hier, om afvroegen.
0: Zeg, je moet wel zien dat je die broeien bespakt, dat is die blaai.
1: Hé, hey, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schieren bij haar, hè? Ik heb toch al dikke smaak kloeien komen schieren bij haar, ook, hè?
0: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè? Je trekt daar een plankje naar haar riet, hè?
1: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou al zei, was dat

0: Planeten Olst Media Building. AOL Music. 24 uur per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst.
1: Na direct meer carnaval is, vlijst dan toch, mona is het nieuws.
2: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen, later opklaringen en tot 24 graden, 's avonds opnieuw kans op een bui.
0: AOL Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music. 100% plezant, 100% Olst.
1: De tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
2: Was een carnaval Nilo. En los, door is gesproken af.
3: Was ik dat door? Zal dan ik je gewoon expliceren, zeg.
4: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: en Zeeuwstad, bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten men toch stoppen. Doorrijd van leven, nog de beerden tram. Vroeger lag de mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Meer carnaval iets. Vlijst dan toch. Mona is het nieuws.
2: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen, later opklaringen en tot 24 graden, 's avonds opnieuw kans op een bui.
0: Ion Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten, ben ik opgerust.
1: Game over. Ayo music.
2: Alles goeie carnavaliekes. Echte schoeiste, hè.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Allee, nou gaan we het goed oppakken, hè. Ik tel af tot drie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Laat van mijn flos, of ik slom met mijn sakos.
2: Allee, hoor.

Radio en Music vertopt zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkt.
1: Ja, direct. Mier, carnaval is. Vleister toch, Monai is het nieuws.
2: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen, later opklaringen en tot 24 graden, 's avonds opnieuw kans op een bui.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien.

0: de Neven app voor jou en music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ayo en Music en luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App de mal.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk stond droen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze naar jongen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ei, die een broer is anders tolig. Per slot van rekening is ons toch voor klaarschoolig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de rooie.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het hoei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En dan hoor je zeggen, dat is alles je verderoor. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goh, trek gerad op mijn onkel Valère. Ik baas een boei die naar een saks, die gaat die grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeposte tippen. En dan gaan we zeggen, dat is alles even de roa. Maar we je gooien.

0: keer in de gebieden van mijn dochter zien, aan een kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zeggen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, met stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij

0: ION Music. 100% Ulst, 100% Karnaval.
1: Ulst neer, ik moet er nog iets kwijt.

0: Fanuet een Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst.
1: Na direct meer carnavalits. Fluister toch, mona is het nieuws.
2: Het onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Buur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder, vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en 2 mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuvelland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
3: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie le coach, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
2: Het is voor PSG de 2e Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
4: First prize, International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
2: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
0: Ajoen Music.
5: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
5: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: vol natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.
1: Geef toe een stap.

0: Ayon Music.
1: Donderdag maart, kruip gezien ooit men.

0: men enig og rust.
1: Og fra nå er den Olst Media Building av Johan Music på FM i hele Tønderland opp under den 7.8 og under den 5.8 av Johan Music, de grøste karnavalsradio van Belgien, den original, den besten, hva sikk ik, den allerbesten.
2: Na direkt meer karnavalis, flest en toch monaist het nieuws.
3: Het onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Puur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en twee mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuveland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
4: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie nos coachs, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
3: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
5: First prize, International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
3: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
1: Ion Music.
6: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
6: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jegger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De nevenapp Lion Music app.
2: App hem al.

0: van Dajoen.
1: Ik zag het overlijst op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal eigens werd en nergens schrijven. Ik was gerad, gedij, goed tijd. Dus heb ik al die lijgen eerst op het internet.

Kinderen mij aan gat. Kondomoeg, bienen verratien. Gestotjes schieren tegen mijn derde bier. Smedja live, naam hier naar beneden. Kan niet wachten op wat dat er goed gebeuren. Schitteren, schitteren lekker zot.

van je stikkerholieken. Mijn derrière is hier gekost, blijft daar af mee afpikken. Zwierikt en mijn kont, oh moei geen tront. Drip de jever ooit aan een mond. Gang dier gedierig, de zwieren rond mijn kont. Gelekken ben je

0: Kozé, ik ben zat, jongen.
1: Mooi jongen, hij zit gewoon in zat.
0: Ik ben graag zat.
1: Weet je wat daar hij zit?
0: Moe. Jij ook, samen.
1: Als je zat bent, dan ben je te zingen.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stichter.
1: Ja, direct. Meer carnavalies. Fleister toch, monaïst. Het nieuws.
2: Het onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Puur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en twee mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuvelland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
3: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie le coach, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
2: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
4: First prize, International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
2: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
0: Ajoen Music.
5: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
5: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Jesus.
1: Are you in music?
0: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
2: Zeg mijn kindje, veel maar op. Wil hem nou zelf maar op. Zeg mijn kindje, veel maar op. Wil hem nou zelf maar op. Zeg mijn kindje, veel maar op.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

Zijn een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voelde goe radios van Holst.

dat is wel iets straf, ik kan kant nummer on. Wil je mij rissen wat dulp en klopt maar een mork wel stoon. Wil je ooit aan verwacht, dat gooit het liste lacht. Met mijn kop zo werd en mijn

0: vonuot un Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlijst dan toch, mona eerst het nieuws.
2: Het onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Puur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en 2 mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuveland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
3: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie le coach, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
2: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
4: First prize, international Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
2: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de koningin Elisabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
0: Ajoen Music.
5: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
5: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat heb je het?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app. App hem al.

0: Serafan van de Voeljagoe Hits van City Music luistert er online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voeljagoe Radios van Oost naar Ierlijk.

0: Niet, niet. Luister er alleen maar naar IOM Music.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Meer carnavalies. Fluister toch. Mona is het nieuws.
2: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
0: Ajoe Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: í mán, takk fyrir leikja mig
1: Estorveir
2: Og það brunt
3: Sér meik og fei
1: Mér, The Neven App For Iowan Music
3: For Android En for Apple Glood natuurlijk Nog beter Nog meer mogelijkheden Download En installeer hem Now
1: Zoek op City Music Iowan Music En luister naar Iowan Music Overal En altijd The Neven Iowan Music App
4: App de mouse

2020. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de loop tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à la Blazetschat.
2: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
1: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan in de wagen.

0: Lenn Ambras ist doch nicht mehr heller als früher, ey.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.
2: Miljarden duur, weer geen parkeerplus.
3: Ik wou gezet, dat je dan links moest afsluiten.
2: Maar ik mag niet nog links, Marie-Jean.

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkt.
1: Ja, recht. Mier, carnavalits. Vlijst dan toch. Monaïst, het nieuws.
2: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht, tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
0: Iowan Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De neven Ayo en Music app.
2: App hem al.

0: en niet kwak en niemand hoort.
1: Alost is dat horst niet.
0: Ik heb hier niet gelost. Jou, ik zwaar hier als vermoord.
2: Gooi ze dan lang, doe het zeker.

0: Post. En mijn vrouw die eet deze.
1: En bij hier zet de roezekes op wacht.
0: Ik heb hier iets gelost. En ze krooiden op de kleertje.
2: Oh, wat een cajou precies.

0: heeft gelost. En ik werd hier vies bezien.
1: Het is zijn voor gescheet en gespagen.
0: Ik heb hier iets gelost. Ja, dat is dankzij die drie.
2: Loopt je het aan toe, zijn?

0: dat is niet goed. Ik heb hier iets gelost en het riekt hier was hier.
1: Lekker een verdoefde lumpia.
0: Ik heb hier iets gelost. Ja, dat is zeker van dat bier.
2: Was dat bier dat dan is, hè?

0: Sasha Kosh.
1: Heet hem just iets gelost of grad nevens de pot gescheet.
2: Ik kon niet wel zien, ze. Ziet dat ik niet verder omkom.
0: Ken je niet gelost? Ken je niet gelost?
1: Als je moet gaan naar Tusken, stik dan vingertand in een gat en mok ermee een krusken.
2: Dat is wel voor de hoesten, hè, dat krusken.

0: Van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalies. Fluister toch, mona is het nieuws.
2: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven en voilà jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

is er vooral al om gekend. Zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mijn kind. Wat doe voor ons en niks meer.

19 februari 2012. Sirk Olst. Dat is Creëst.

0: ons leven.
1: Hoger haar in alles geven.
0: Blink, rof, niet ver gezocht.
1: Miljarden duur onder een gebocht.
0: De rotto, dat is een speciale.
1: We lachen doen ze in alle tollen.
0: We lachen rollen, tieren krollen.
1: Beter stroten, verder bollen.
0: De klan uit tangen, meneer, madame.
1: Hoe kinderen, er is alles van.
0: Wat tart is slikken, al ons strikken.
1: Moet toch in de smoedparken.
0: Geet wel nog niet al gezien.
1: Achter ons komt nog een vermachine.
0: Wij zo'n kleren balanceren.
2: Dat is niet van leer.
1: Wij brengen naar uw spanning en zijn sausje. Waar droeien en kieren in de wiel of wadden?
3: Ja, la, la.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Meer carnavalies. Fluister toch. Mona is het nieuws.
2: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest standencontrole over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht, tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of

maar tot zauwens. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Een Foils Letest.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt? GMB Café.
1: Meer de nieuwe app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
3: App hem al.
4: Zot. Steak.

Music. Erro Radio.

voor iedereen. Haal door sneers bijen.

0: zitten, luistert ik een radio en music, kruisje gegarandeerd.
1: Luip verdrommelien, in stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoogd.

0: voor Azor.
1: Maar in een mout, Adweer, Pruis, een blonde op we gelen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pisain, zou geen moois voor wel

Voordat ze van Heerwagentol zeggen, tes plat. Wat wordt ajoen, kan niemand imiteren. Je moet geen joeren, als vreemde dat proberen. Al mogen onder een ries of krakien. Als er op ons komt.

Ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart. Voor die zotte strijken.

jong as a muskus, be minch ons in a holst. Lotje mo zeggen, as jiver as om ter holst. Ze zeln da joenen, nuet nikken en temmen. Bij onze fijne spot, die is op een ander neer hebben. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

Ach, lieve hond, bedankt, ik was van goed af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stichter.
1: Ja, recht. Mier, carnaval is. Vlijst dan toch. Mona is het nieuws.
2: Een deelnemer van de eerste chillathlon in Antwerpen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man van 58 werd onwel in het water tijdens het sportevenement. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd. De chillathlon is een ingekorte versie van een triathlon. Er waren vandaag zo'n 3000 deelnemers. Na het incident is het zwemgedeelte geschrapt. Ook in Nederland zijn bij verschillende marathons deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gevoerd, de andere konden ter plaatse worden behandeld. Bij een marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel en ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vaartuig in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het Amerikaans leger zegt dat het gaat om een boot die werd gebruikt voor drugsmokkel, maar daarvoor lijkt bewijs te ontbreken. De laatste maanden vallen de VS geregeld dergelijke vermeende drugsboten aan. Sinds september vielen daarbij al meer dan 200 doden. En in het voetbal heeft Union laten weten dat Christian Burgess de club verlaat na 6 seizoenen. De verdediger van 34 verlengt zijn contract niet meer. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK voetbal. De bewolking neemt toe en het kan nog gaan regenen vanavond. De nacht is dan overwegend droog bij minstens 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 24 graden.
0: Ion Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Royce.
1: Als Schilderman?
0: Oh, niet, niet. Royce er alleen maar naar IOM Music.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: Nuotan Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnaval is. Vlees dan toch, mona is het nieuws.
2: Een deelnemer van de eerste chillathlon in Antwerpen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man van 58 werd onwel in het water tijdens het sportevenement. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd. De chillathlon is een ingekorte versie van een triathlon. Er waren vandaag zo'n 3000 deelnemers. Na het incident is het zwemgedeelte geschrapt. Ook in Nederland zijn bij verschillende marathons deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gevoerd, de andere konden ter plaatse worden behandeld. Bij een marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel en ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vaartuig in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het Amerikaans leger zegt dat het gaat om een boot die werd gebruikt voor drugsmokkel, maar daarvoor lijkt bewijs te ontbreken. De laatste maanden vallen de VS geregeld dergelijke vermeende drugsboten aan. Sinds september vielen daarbij al meer dan 200 doden. En in het voetbal heeft Union laten weten dat Christian Burgess de club verlaat na 6 seizoenen. De verdediger van 34 verlengt zijn contract niet meer. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK voetbal. De bewolking neemt toe en het kan nog gaan regenen vanavond. De nacht is dan overwegend droog bij minstens 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 24 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

zijn een fan van de Voel Dat Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo en Music en City Music, de nummer 1 Voel Dat Goed Radio's van Holst.

0: Ja, get your hood up.
1: Ajoin Music.
2: 100% Olsch.
3: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrassetschot.
4: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
3: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beach dan in Hawaii.

0: Live Kicker.
1: Carnavalisten te Zara Radio. Aio!
2: Was de lawaai net zeg? Zie de hoe dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoet. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: blokken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Oh, is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Die keer, de champion zal op het puntje kalfaris.
2: Pas op, ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, boos zit je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog naar les.
3: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van ons. De

Boom!

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Meer carnavalits. Vleister toch. Mona is het nieuws.
2: Een deelnemer van de eerste chillathlon in Antwerpen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man van 58 werd onwel in het water tijdens het sportevenement. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd. De chillathlon is een ingekorte versie van een triathlon. Er waren vandaag zo'n 3000 deelnemers. Na het incident is het zwemgedeelte geschrapt. Ook in Nederland zijn bij verschillende marathons deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gevoerd. De andere konden ter plaatse worden behandeld. Bij een marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. En ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vaartuig in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het Amerikaans leger zegt dat het gaat om een boot die werd gebruikt voor drugsmokkel, maar daarvoor lijkt bewijs te ontbreken. De laatste maanden vallen de VS geregeld dergelijke vermeende drugsboten aan. Sinds september vielen daarbij al meer dan 200 doden. En in het voetbal heeft Union laten weten dat Christian Burgess de club verlaat na 6 seizoenen. De verdediger van 34 verlengt zijn contract niet meer. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK voetbal. De bewolking neemt toe en het kan nog gaan regenen vanavond. De nacht is dan overwegend droog bij minstens 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 24 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: vrem de tisten, că vechea de an, a Ion Music e Zara Radio.
1: Hey, Albert, André, hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
2: Allee, naast tot avond te bellen, hè. De stoepen dat Thijs een vriendje lekker is.
3: Goeiedag meneer. Wij zijn getuigen van Jehovah en vragen u of we enkele ogenblikken van uw tijd in beslag mogen nemen. Niet waar?
4: Niks, hè? Dat meid er niet.
3: We hebben anders ook nog ons boekje bij.
5: En Cosmo het windje, Frank.
2: Het is de wachttoren, meneer.
4: Al was nou godverdomme de...

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: op City Music Green Bay.
1: Tune in aan de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor jou.

0: Cupido's, afdergeriet, tenzij me vertrokken.
1: Kom maar op cijfer, Cupido's, al ons balen zijn gescheid van de jury die de liefde oefent.

0: Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraden en Stik.
1: Ja, recht, meer carnavalits, vlijster toch, monaïst, het nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cashgeld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren 4 voor Charleroi na de uit hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ik blijf de vrijgezel en al mijn kameroten kosten dat wel. Toch blijf ik het proberen, kost rijk en veel cadeaus. En Disney ondergoed van Mickey Mouse.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.
3: Waar gaan ze het geld nou vinden? Bien soigner le jaar weten dat geld niet om de boemen groeit. In stadspark van ons oost, door.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt velden. Is dan een flush voor te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Die laat wel een frak on, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen, hè.

Hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet daar muziek af. Het is hier getoond.

0: Legend. Are you in music?
1: Den enige rechten.

er is in Olsch. Genieën, dat thuis op zijn zolder. Of in die of de andere kas, geen album mee liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Olsch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij. Het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat mooie momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

Como de schoenen kunstwerken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan ook die meesterwerken, waar dat mijn mond, zelfs jouw noding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: on Olten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalies. Vlijst dan toch, mona eerst het nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cashgeld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren 4 voor Charleroi na de uit hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland-Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of goed.

0: Meer de Neven app voor your music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

Ulf Nerzen Ulfneskes. Kom naar een zien. Vermoor, geen dingelsmaan in Ulf, maar trouwde ogen vast de avond vieren. Zonder ries en krakiel. Trouwde ogen plezier maken, molen. En natuurlijk hoe ik ons dat vervoelen. Dat is echt iets voor een Ulfnees.

0: bait, ne?
1: Kapitalisten, anandertisten, allemaal oesteren zijn oor.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

AJOE Music, overal op FM, onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof,

AION Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na direct meer carnavalits. Vlijster toch, monaïst het nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cashgeld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren 4 voor Charleroi na de uit hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maxima dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: zitten. Luister ik naar radio en muziek. Kruisje gegarandeerd.
1: Ik werl wat haver, kom dikke stuif uit mijn nest. Maar dat is wel kreis, want vrijdagavond was ik op mijn best. Ik heb een blokkage en vroeg me af van haar gedoom. Want ik kan mijn moeite nog recht op gostoom. Ik vroeg van Roto met een motten in een zoa.
2: Ik weet een goed adres.
1: Het is wat voor je in mijn stroot en ik heb van horen zeggen, het is een groei.

Mon masker neer, je nekaken, doe je zo op die manier nog dubbel flair is op. Ik ging naar binnen, wel wat scha en ik pees, het is de speciale job. Leg dan neer zoals ze je lief en ze pakte er gerief voor tussen het genderbaar. En loopt nog verder tegen het man en schat naar achter, nog een dood.

0: Wat dat brengt?
1: GMB Café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: Zwaai, een vriend lekker stik. De kont is te dik. Bordeaux kost het mijn leven.
1: Zwaai, kost zo'n blekke peert. Ambiance was ik vereerd. Ze verkocht nooit geen strijken.
2: Onnederend toeg, kwam ik

0: AYOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkt.
1: Ja, recht. Mier, carnaval iets. Vlijst dan toch. Monai is het nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cashgeld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren 4 voor Charleroi na de uit hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: AYOE Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Dus de lautos van jij.
1: Jezus, are you in music?
2: Verhaal dat jongen. En nou wat dat erop trekt.
3: Zimmen, jongen. Hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

0: De CMB Café.
1: Meer de Neven App. Voilà, Johan Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De Neven Johan Music App.
2: App hem al.

Pochmeisje wachten bert erna. Ah. Loweke stona in de ka. Ah. Dat ligt pink na nooit niet meer. Als ik in de patatten zingt genienen.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk lierik op treden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien. Let

0: het was gedaan met een dolle pret.
1: Een foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd bij geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.

boiler. Are you in music? Vet op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Are you in music?

0: Noten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst.
1: Nou, meer carnaval iets. Vlees dan toch, mona eerst het nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cashgeld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren 4 voor Charleroi na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland-Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Café en Bijcafé.
1: Meer de Neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

Zet af van de Voelda Goe Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe Radios van Olst.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste.
1: Nou, direct meer carnaval is. Vlijster toch, Mona is het nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cashgeld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren 4 voor Charleroi na de uit hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.
4: Oelsnijers en oelsnesjes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dingensmaan in Oost, maar Droidogen vastelavond vieren. Zonder ries en krakiel, Droidogen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets voor een oelsnijers.

0: Music plus Zonto Radio.
1: Hey bro, facteur! Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Anna. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar omhoog of naar beneden?

0: Seraphon van de Voelja Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost-Natuurlijk.

0: mijn kompas en pak dat zet ik allemaal niet op, jong. Dat is onnozel.
1: Iedereen doet dat eronder bojotos.
0: Goed even.
2: Music. Echt van Oost.

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stichten.
1: Na, direct, meer carnavalies. Vlijster toch, monaïst, het nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, 10.000 euro cashgeld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: AYOI Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App hem al.

Mijn instrument, dat is mijn stem, die ik van een gier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikje vrij te brengen.

0: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: hørnau.
1: Van Olten Olst Media Building. IOL Music. 24 hier per dag. Op FM, op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
2: Na, direct, meer carnavalits. Vlijst dan toch, monaïst, het nieuws.
3: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cashgeld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren 4 voor Charleroi na de uit hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland-Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
1: IOL Music.
4: 95% muziek.
1: 25% bla bla.